All these things that we took for granted.

0: op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: this.
1: These are next. When Hot Dance continues.
0: Hot Dance Radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.
6: Purple Disco.
7: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat

0: pakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: beat.
1: Atens Radio.
2: Lekker. Nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl met drie O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met drie O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
8: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.
9: Turn up the heat.

0: u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat

0: Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, of opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school, of gewoon nog met één oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van 8 tot 12.
0: Turn up the heat.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up.

0: continues. So wake me up. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
8: Klaas IT Consultancy.
9: Waar kunnen we u mee helpen?
10: Wij zijn Mr. Bell & Weasel. Nee, je hoort ons iedere zaterdagavond. In de Koekoesnest om 9 uur. Op Hot Dance Radio.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
0: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
6: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
5: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
5: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: Wij zijn Mr. Bell & Weasel. En je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur op Hot Dance Radio.
8: Turn up the heat.

Zara Larsson en David Guetta. En David Guetta is dan de eerste grote naam die heeft bevestigd voor Amsterdam Music Festival tijdens Amsterdam Dance Event 2026.

even weten met een berichtje naar de studio. Hot Dance, ja of nee? Hot Dance Radio. Nou, jij bent voor. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: tracks van dit jaar. Shinjuku van Frankie Rizzardo. Dit is Hot Dance Radio. Daarvoor hoorde je Duke Dumont, I Got You. We gaan even boodschappen doen. Maar meteen daarna MK en Crystal, Dior bij Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Dior. En vandaag is het 1 juli. Vandaag in 1903 begon de eerste ronde van Frankrijk. Dus zit je vandaag op de fiets, ga lekker wat rechterop zitten. Want vandaag is ook een beetje jouw dag. 123 jaar geleden gingen ze voor de eerste keer door heel Frankrijk rijden om een geel shirtje. En vandaag de dag doen ze dat nog steeds.

0: beat.
1: Ates Radio.
2: Lekker. Nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl met drie O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met drie O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
8: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel, Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
9: Dreamscape. When you close your eyes, the adventure begins.
8: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
10: Turn up the heat.

Lights Off op Hot Dance Radio. Natuurlijk een rework van onze eigen DJ José en Turn the Lights Off. Dit is de ochtend op Hot Dance Radio. Mijn naam is Bert. Ik ben tot 12 uur bij je met de hits with a beat. Verder Le Grand staat voor je klaar. Oliver Heldens komt eraan. En dit is Topic.

gewoon hoor je natuurlijk op Hot Dance Radio, One Two Step. En het beste advies voor Hot Dance Radio luisteraars, wat ik maar kan geven, Kygo, stay op Hot Dance. Zometeen Yugal, I'm Moving to the Sun, lijkt me een warme aangelegenheid. Maar eerst even meedansen met Joel, Corey en M-Neck. Dit is Head and Heart bij Hot Dance.

0: Rihanna Grace en Tiësto will dance beautiful places. En zometeen de DJ die in elk buitenland iets raars in zijn mond stopt. Sam Veld staat voor je klaar.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

En het begint inderdaad inmiddels een ding te worden. In elk buitenland waar hij is, daar stopt hij wel iets vreemds in zijn mond. In Philadelphia bijvoorbeeld was het niet heel vreemd, wel heel lekker. Een Philly cheesesteak. In Japan allemaal random dingen uit een Japanse supermarkt. Ja, en morgen staat Sam Veld hier in de Hot Dance Radio Studio voor een set tijdens Hot Dance Sessions. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar wat zou Sam Veld morgenavond in zijn mond stoppen? Nu Martin Garrix.

Dit is Hot Dance Radio. Alex Godino en Sheena hoor je Watch Out. Zometeen Earth, Wind & Fire. Samen met Fats & Small maakten ze September 99. En dit zijn MK en Clementine Douglas. Come Find Me.

September 99. Geschreven door Ellie Willis en Maurice White. En tijdens het schrijfproces dan doe je dingen met elkaar. En dan vraag je wel eens, oh, maar waarom heb je nou dit geschreven? Zo ook Ellie Willis, die vroeg aan Maurice White, wat betekent nou eigenlijk dat badia? Kan dat er niet uit? Nee, dat kan er niet uit. En who the fuck cares, zei hij. En het zit er nog steeds in.

0: Matthijs Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Hey, dit is Daniel Monroy. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
0: Turn up the heat.

Dance Radio, Unlove You. Zometeen John Summit met Thin Line. Vind ik zelf heel erg lekker. Maar eerst naar Italië voor Medusa samen met One Republic. Dit is Fire op Hot Dance.

5 en Hela Escape. 9:15, dan is het tijd voor een stukje muzikale opvoeding. We duiken even de archieven in. En dit keer echt de archieven met een stofrandje. We gaan terug naar 1992 voor... Sorry, 1982 voor The OG. En het origineel van deze. Want deze ken je wel. The Shapeshifters, Lola's Theme. Ooit ontstaan omdat het origineel van deze track... werd bemachtigd door de producer van Lola's Theme... met de naam Lola. En voor het origineel moeten we ongeveer 4 bpm langzamer. En terug naar 1982. Toen had een man met de naam Johnny Taylor deze muziek gemaakt. What About My Love, nu in The OG op Hot Dance.

Johnny Taylor, 1982. What About My Love? The OG voor de Shapeshifters en Lola's Theme. En wil je nou meer samples weten die in Lola's Theme verwerkt zaten? Dan moet je even kijken op onze socials. Touch you right now.

0: klinkt onlogisch. Misschien moeten we het gewoon een reclame drop noemen. Tot zo, na de reclame drop.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Dance Radio. Zurb, Ty Dolla Sign en Wiz Khalifa maakten hem. Wil je daar meer van Zurb horen? Dat kan bijvoorbeeld in de Hot Dance Radio app. Heb je hem nog niet? Download hem dan snel. Hij is lekker gratis. Daarin vind je onder andere een mogelijkheid om berichtjes te sturen naar de studio. Maar ook alle afleveringen van Dreamscape van Jeroen van Inkel. En de Hot Dance Sessions. Daarin ook een mix van Zurb. Nou, zeker weten.

0: These are next. Let me take you higher, so I can show you love. It's the place of time, but it's for both of us. When Hot Dance continues. Hey, with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
6: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
5: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
5: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: Ellie Goulding, Hypnotize op Old Dance Radio. Daarvoor Joel Corey en Ray, Bad. Zometeen gaan we alles of niet, net als in het casino. Met Topic en Harvey, All or Nothing.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

business op de radio. Vanmiddag vanaf 3 uur staan we weer in de brand met Barry. Barry Brandt in de middag. En vanaf 6 uur Ralf Eckhardt in de avond tot 10:00. Ik spreek je morgen weer met een nieuwe ochtend op Hot Dance. Ik laat je achter met More Than Friends van James Hype. Die morgenavond een sessietje komt doen in de Hot Dance Radio Studio. En eerst Fisher en Stay. Ik spreek je morgen. Hoi!

0: Hot Dance Radio.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school of gewoon nog met één oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van 8 tot 12.
0: Turn up the heat.

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: dance.
1: These are next.
2: I'll tell you.
0: Radio.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
6: Hey, let's talk about power hours.

0: zakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the beat.
4: Hot Dance Radio.
5: We were born in a different time.

0: These are next.
1: Free your mind. My love is what you'll find.
0: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.
6: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
7: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
6: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
7: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
6: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
8: What's up, everyone? This is Fede LeGrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
2: Turn up the heat.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up

0: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Lekker. Nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl met drie O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met drie O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
8: Hot Dance Radio is more than just music. Music, music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat.

Dance Radio, 3 uur geweest. Al lekker aan het werk. Dive into me en dive into Hot Dance Radio. We gaan je naar je woensdagavond brengen. Met zometeen Life is Simple, Move Your Body. Is een soort van levensles die je gaat krijgen. En Calvin Harris en Ellie Goulding met Free, die hoor je nu hier. Brand in de middag, Hot Dance Radio.

Oké, lieve schat. We wil dikke portemonnee hebben, hè? I love Dior. Het zijn allemaal van die hele dure merken. Ik geef daar dus echt helemaal niks om. Nee, ik ben vooral ook iemand die veel zwart draagt. En dat koop ik gewoon lekker bij de C&A. Dior is niet mijn ding, maar als je vriendin dat wel vindt, dan moet je dus hele dikke portemonnee hebben. Door de MK in Crystal Hot Dance Radio met nieuwe muziek van Lucas en Steve, Jordan Shaw en Heartfirst.

0: liedje komt uit The Zeros en werd gezongen door Sonique, was destijds een enorme grote hit. En Matt Sazari, die maakt deze remix It Feels So Good en vraagt dan wel de originele artiest erbij. Vind ik altijd wel lekker dat dat dan gebeurt. Ja, dan heb je in ieder geval, weet je dat het goed is. En dat de originele artiest niet kan zeggen, hey, joh, dat wil ik niet. Je hoort Sonique op je radio. Fellow Girls, zo meteen een Last Frequencies.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up.

600.098, 600.099, 600.000. Ja, ik had het er gisteren al over. Ik had er nog eens over na zitten denken. Maar toen de opmerking dat als Chesto nu begint met zijn geld te tellen, dat hij dat tot aan zijn leven door kan doen. Het advocatenkantoor die gaf hem verkeerd advies. Hij spande een rechtszaak aan. In Amsterdam en vorige maand heeft hij gelijk gekregen. Het advocatenkantoor die moet hem nu, jawel, 14,5 miljoen euro terugbetalen. 6.099, 600.000.

Dutch Radio met All Day and Night. Jordy Jack Jones staat samen met Martin Solveig. Kennen we nog van die grote hit Hello. Welkom bij de nieuwe middagshow Brand in de Middag. Richting je woensdagavond met Into the Stars.

0: this.
1: These are next.
2: Let me take you higher, so I can show you love. It's the place you're fine, but for both of us.
1: When Hot Dance continues.
3: Know that you need me. Oh yeah.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
6: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

In het stadion naar Coldplay nog. A Sky Full of Stars. En dan al die armbandjes met die kleurtjes en het stadion. Ja, dan sta je toch met een klein traantje in je ogen te kijken. Kan ook de leeftijd zijn inmiddels. Ik vond het prachtig. De dancewereld van Coldplay. Hier bij Hot Dance Radio. Dit is Come Find Me.

0: En ook Magnetic. Hoor je zo.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues.

hitje hoor. Het is een klein beetje ook de Bausa en Magnetic. Het is lekker dat in de dancewereld een beetje dat ritmische weer helemaal terug is. En terug naar wat jaren geleden toen Afrojack een hit scoorde. 10 Feet Tall, Hot Dance Radio.

Lasso en One Republic. Je ziet dat wel vaker, hè, dat bands toch een uitstapje maken in de dancewereld. Dan wel met een DJ of gewoon zelf wat dance creëren. En dat werkt toch op een of andere manier. Werkt dat toch altijd wel lekker. Hot Dance Radio. Bij je woensdagavond met Kygo. En Save My Love. Brand in de middag. Somebody.

Juist, Sas op je radio, maar dan wel in de Future Breeze Edit. Ik weet nog dat het de tijd was van de megafestatie in de Jaarbeurs in Utrecht, waar je dan kon klimmen en klauteren bij de landmacht. En dat je dus ook kon kijken naar artiesten. En ik zag daar Sas. Ik zou niet meer weten hoe dat eruit zag, want het was wel leuk. All Dance Radio nu, Jazz Summit.

0: Dance.
1: These are next.
2: Save me tonight.
1: When Hot Dance continues.
3: In the darkest night, when the hopes are low and the fear is high, there's more to life.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
5: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Training.
5: De route naar IT-succes.
7: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
8: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
7: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
8: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
7: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
0: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
9: Hot Dance Radio app.
0: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

Ken je dat gevoel dat je dan een liedje voor het eerst hoort? Dat had ik met deze plaat. Jennifer Lopez en David Guetta en Save Me Tonight op Hot Dance Radio. Dat ik dacht, ja, ik weet het niet hoor. Ik weet niet of dit nou echt een hit gaat worden. En man, het is een ongelooflijk grote hit geworden. Dan moet je ook eerlijk zeggen dat als je liedje drie keer hoort en je dan denkt, oh ja, het is eigenlijk best wel een goede plaat. Dat heb je wel vaker. Dat heeft ook een beetje met weer te maken. Dat als de zon schijnt, dat bepaalde platen dan toch veel lekkerder klinken dan andere platen. Hot Dance Radio met zometeen Rampa en Crazy For It. En dit is Chesto en Bring Me To Life.

Frank Rizzardo, Garstol en More to Life. Daarvoor hoorde je ook nog Offenbach en Miles Away. Welkom bij Hot Dance Radio. Je kan ons vinden via DAB+ in Noord-Holland. En wereldwijd via de app. Download hem.

0: Told You So, Martin Garrix, Simon Jax, Hot Dance Radio, zometeen Fate, Galantis en Mr. Props. En ook Becky G en Topic. Die gaat sorry zeggen. Sorry papi, hoor je zo.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

excusez-moi, sorry, sorry papi. Het gaat over een man die eigenlijk niet goed genoeg is. En dat Becky G zegt, ja sorry, maar dit gaat echt over. Topic hoorde je met Becky G. Hot Dance Radio met Mr. Props. Daar is hij, samen met Galantis.

0: van de dancewereld en de dancemuziek is dat er altijd wel een stukje van, ik weet het niet, wijsheid in zit. A moment of love, sweet disposition. En dan, op Hot Dance Radio, ligt hier een zwerver. Wat is er? Ja, maar wat is er? Ja, gewoon wat er is, dan kan ik ook door. Ja, ik weet het al, maar wat bedoel je nou precies?
1: I want your money.
0: Oh, ik heb niks. Kan ik pinnen?

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: You know, you could wait until Friday. But why?
8: Why?
9: You are different.
7: Thursdays, 10 p.m. Bert Wolters brings you the after-dark energy of Hot Dance Sessions. Think deep grooves, unreleased gems, and serious underground attitude.
10: Gonna be better now.
7: Different folks every week. Beats with character. Hot Dance Sessions every Thursday. It's pre-gaming the weekend like a pro. Turn up the heat.

0: paradise with you.
1: Kygo
2: and One Republic.
3: On DAB Plus for North Holland at Hot Dance Radio, Pintanel, the rest of the world. Hot Dance Radio.
1: Het is Hot Dance Radio in je oor. Op de woensdagavond. Het is de avondshow met Ralf. Ik ben dus Ralf. En ik mag al die liedjes voor je draaien die je vanavond gaat horen. En ja, het is weer warmer aan het worden. Het weer is fijn. Dus ik heb een paar lekkere zomerse platen in mijn koffer gestopt. En meegenomen naar de Hot Dance Radio studio voor vanavond. Wat dacht je van Fisher? Samen met Tones and I. Die ga je zo meteen horen met Favor. David Guetta en Sia maakten een liedje voor alle luisteraars van Hot Dance Radio. Beautiful People. Maar eerst Haven en Caitlin Aragon.

Never Forget You, Ever, Jack of Hotlands Radio, Fisher and Tones and I ervoor en Favor. Het is een goede dag, of eigenlijk, het is een goede week. Niet alleen door het weer, maar ook omdat de eerste namen voor het Amsterdam Dance Event dit jaar bekend zijn gemaakt. Het is de 30ste verjaardag van ADE. En om dat te vieren zijn er al een flinke stapel namen inmiddels de wereld ingeslingerd. Heel breed spectrum. Van techno, zoals Adam Beyer en Marcel Detman, tot echte house-favorieten. Joris Voorn bijvoorbeeld. Vol Amour onder andere. Trance, Armin van Buuren, wie anders. David Guetta, onze eigen EDM-gigant op Hotlands Radio. Skepta komt ook. Scooter gaat weer optreden in de Ziggo Dome. Ook wel een opvallende naam. En zo is er een hele lijst met namen al minstens al bekend. Op onder andere FestiLeaks, kun je dat teruglezen. Jobse, Joris Voorn, John Baker, Kiki komt. Marcel Detman, Supergloss, Frankie Rizzardo ga je ook kunnen zien. Te veel om op te noemen. En ook Hotlands Radio is erbij dit jaar bij het Amsterdam Dance Event 2026. Meer daarover ga je binnenkort allemaal lezen op hotdanceradio.nl. En op de socials van Hotlands Radio. Wij gaan weer uitpakken dit jaar. Daar heb ik al zin in. Hebben we voor jou gedaan. Samen met Club Panama. En ook dit jaar zijn we weer te vinden op ADE. Hoe en wat en waar. Allemaal binnenkort op de socials dus van Hotlands Radio. Voor nu een paar fijne liedjes. Wat dacht je van Alan Walker? Faded komt eraan. Stond dus even te spieken. Nou, die staat er niet tussen de namen. Crystal en Notion ga je horen zo meteen. Maar eerst hier DJ Snake en Aluna George. Van een jaar of 15 geleden. Maar you know you like it.

0: Jack Jones en Caleb Scott op Hotdance Radio. Zometeen hier een van de namen die bekendgemaakt is voor Amsterdam Dance Event komend najaar.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat

bekendgemaakt is voor het Amsterdam Dance Event dit jaar in Amsterdam. Waar anders? Prospa. Je hoort hem hier samen met Clooney op Hot Dance Radio. Free Your Mind. Marshmallow in Portugal, de man kwam eraan. Na James

Sunny Vodera en D.O.D. Some Days hoor je. En Marshmallow en Portugal The Man zaten dan nog voor. Phoenix op Hot Dance Radio. Het is woensdagavond. Het is een heerlijk weetje. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Misschien heb je avonddienst. Misschien ben je nog aan het koken. Misschien ben je onderweg naar huis. Huiswerk aan het maken. Hang je in de sportschool. Het maakt allemaal niet uit. Want wij zijn bij je. En we zorgen ervoor dat je die avond lekker doorkomt. En dat doen we met allemaal fijne hits voor de beat. Calvin Harris bijvoorbeeld. En Clementine Douglas komen er nog aan zo meteen. Met Blessings. The Sick Individuals. Sunrise. Zo aan het einde van de dag. Maar eerst Martin Garrix. Nu samen met JRM. These are the times.

0: Hot Dance Radio. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
0: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Purple Disco.
3: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.

en Nate Smith. I like it like that. Het is Hot Dance Radio op jouw woensdagavond met de avondshow met Ralf. Ja, en ik ben dan Ralf. Ik zal me even voorstellen. Zoals een netjes natuurlijk. Zometeen Baby Rexha en Fetus op je radio. Maar eerst John Summit en Lavinia. Hot Dance Radio hier met Shadows.

0: Superman Lovers en One Republic, Starlight, oftewel de V Modern Radio. Joe Curry en Tom Crennan daarvoor nog, Lionheart. En ook Bibi Rexha en Fatalsus. Dat sampletje, dat is fijn, hè? New Religion hoorde je. Zometeen op Hot Dance Radio een wat oudere plaat. Ja, oud. Het is bijna niet te geloven, maar het is alweer 20 jaar geleden. Ja, 2005 is alweer meer dan 20 jaar geleden. Accent, Sarah en Misha Miller ga ik draaien voor je zometeen. En ben je daar nou van die wat oudere platen, dan is dat geen enkel probleem. Elke zondagavond op Hot Dance Radio hoor je hier de Hot Dance Anthems. De allerbeste dance classics uit de 90s en de zeros. Collega Martijn zet die allemaal voor je op een rijtje. En die hoor je dus de hele avond door. De perfecte manier om jouw weekend lekker af te sluiten. Elke zondagavond. Maar we draaien ook wat nieuwere muziek, hoor. Wat dacht je van de A-Lock en James Arthur zometeen? Work With My Love. Maar eerst een nog nieuwere. Van Rehab, Mufasa en Rani. Een dame die ook opeens overal voorbij hoort komen. En zo ook in deze. Believe. Dit is Shooting Stars.
1: Hey Mufasa. Ready to spread your vibes?
2: Spread them where?
1: Around the world.
2: Around the world.

0: Het zijn twee hele herkenbare geluiden bij elkaar. Skrillex voor die heerlijke drum and bass sound. En ook Justin Bieber, die stem herken je ook uit duizenden. Je hoorde ze hier. Where are you now? Zometeen op World Dance Radio is het tijd om het licht uit te doen.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

klappertje van de zomerrit hoor. Just, Jackstown en John, zoals we dat zelf uitspreken. Turn the lights off of Hotline Radio. Over zomerrit gesproken. De volgende artiest heeft ook een klapper van een zomerrit. En je gaat hem kunnen zien op Amsterdam Dance Event. Het is bekend geworden. Hij zit tussen die eerste lichting aan namen die je dit najaar kunt gaan treffen in Amsterdam. Ik heb het over Frankie Rizzardo. En die zomerrit, Shinjuku.

Met Medusa en Sam Tompkins aan de telefoon. Phone hoorde je daarvoor Tiësto en Brianna Grace. Beautiful Places. Met Cesari komt eraan zometeen. It Feels So Good. Maar eerst die klapper van Duke DeMont. Need You op Hot Dance Radio.

0: ATS Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Lekker. Nieuwe auto?
4: Ja, via move.nl. Met drie O's.
3: Wat regelen ze dan?
4: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
3: Move.nl. MOOOVE.nl.
4: Met drie O's.
5: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Consultancy.
7: Waar kunnen we u mee helpen?
8: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
9: Hot Dance Radio app.
8: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat

Frequencies hoor je op Hot Dance Radio. Het zijn je vriendjes van de radio op woensdagavond. En we hebben allemaal hele fijne muziek voor je meegenomen. Waaronder dus deze Love is the Only Thing. Maar ook een plaat, nou ja, speciaal voor alle luisteraars van Hot Dance Radio. Ik denk dat het daar wel voor op gaat. Addicted to Bass komt eraan zo meteen van Dom Dolla. Alesso en Becky Hill heb ik ook nog voor je klaarstaan. Surrender. Maar eerst een hier Hannah Lang en Roro.

Nou, ik zei het gisteren al. De man heeft ontzettend veel volgers op social media. Gisteren kwamen we tot een conclusie 1,7 miljoen of zo op Instagram. Ik ben nu benieuwd hoeveel volgers die op TikTok heeft. Dus ik ga eens even kijken. James Hype, TikTok. 1,7 miljoen ook. Doet hij best leuk. Best een grote naam dus in de EDM muziek. Ook vooral door al die trucjes die hij laat zien. En hoe goed die man wel niet met een paar decks overweg kan. Je hoorde hem hier. Be Mine op Hot Dance Radio. Zometeen Axwell en Bonog. Whatever Turns You On. En ook Bennett. Vois du temps jamais. Dat is in het Frans. En ik ben niet zo heel goed in Frans. Dus ik heb nog meer moeite met het aankondigen van deze plaat. Want dit zijn Paul Kalkbrenner en Stromae. Vandaar dat Frans. Je hoort ze.

0: Your husband is coming, zeggen ze dan. Ja, dat zeg ik. De Hyperton-versie van Where's My Husband? Je hoorde Ray op Hot Dance Radio. Ja, ik denk dat die husband gewoon onderweg is. Net zoals Alok en Khalid.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Khalid, Dive Into Me op Hot Dance Radio. Ik had het net over de socials van James Hype. Toen dacht ik, die Martijn Gerrits, die uit gewoon Nederland komt. Een simpele Nederlandse DJ. We kennen hem als Martin Garrix. Hoe zal die het nou doen op Instagram? Nou, die doet het ook niet verkeerd. 15,2 miljoen volgers. En die Martin Garrix, die heeft tegenwoordig een hitje met Ed Sheeran. Dat betekent dat je soms Ed Sheeran kunt tegenkomen op een gig van Martin Garrix. Dat is dan een soort verrassing, zeg maar.
1: Marty, I hope you're having a good time in Brooklyn. Hey everyone who is at the Barclays Center. I hope you have an amazing night. I hope you party. If you would like me to turn up, make some noise and maybe I'll turn up. Stay for
0: the night. Ed Sheeran, die opeens opduikt bij een show van Martin Garrix. Het is een rare wereld waarin we leven. Maar het gebeurt wel. Lijkt me toch wel apart dat je daar staat. En je denkt, nou, Martin Garrix die komt even plaatjes draaien. En opeens komt die rode Brit tevoorschijn om een liedje te zingen. Nou, oké. Ik dacht, nou weet je, dan ga ik eens een keer niet die plaat van Martin Garrix en Ed Sheeran samen draaien. Laat ik gewoon alleen Martin Garrix doen. Waarom ook niet? Die andere nieuwe van de man, Katharina. Hoor je hem hier op Hot Dance Radio? Zometeen John Summit nog. En Light Years.

0: continues. Upside down.
1: Hot Dance Radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Wij zijn Mr. Bell & Weasel. Je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur.

Fisher, stay op Hot Dance Radio. Het is woensdagavond. Het is even na negenen. Het is de avondshow met Ralf. Ik ben dus Ralf. En ik ben heel benieuwd hoe jij normaal gesproken je avond doorbrengt. Want dan kan ik daar de muziek een beetje op afstemmen. Ga naar hotdanceradio.nl. Stuur daar een bericht naar de studio. Of ga naar onze socials op Insta of TikTok. Stuur een DM'tje. Dan komt het hier in de studio uit. En dan gaan we dat gewoon regelen. Waarom niet? Silver Bamba komt eraan. Zometeen On Tonight naar Calvin Harris. Thinking about...

Morgan's Need Me en Florence and the Machine, Say My Name. Ik wil je graag voorstellen aan twee mensen. Jaap de Vries en Martijn van Zonderen. Ja, veel Nederlands dan een Jaap de Vries wordt er natuurlijk niet. Het is dan ook een Nederlands duo. En ze maken dancemuziek. Nou, ze kwamen uit Groningen en tot zo'n beetje eind 2022 waren ze onderdeel van Noisia. Drum and Bass, Neurofunk. Een groepje uit Drenthe. En opeens waren ze daar. Onder hun artiestennaam, Zonderling. En ze wonnen twee BUMA Awards, nationaal en internationaal. Dat deden ze in 2019 met een track die ze maakten samen met Lost Frequencies. En die track ga ik nu draaien. Dit is Crazy.

0: Jesse en Spritz, dat valt niet te ontkennen. Can't Deny It, daarvoor My Love van Route 94. En ook Serb hoorde je nog met Location. Zometeen, na de boodschappen, Jaden Boysen en David Guetta.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat

Martin Garrix. En dat ging over een surprise optreden van Ed Sheeran, die opeens bij hem verscheen tijdens een gig. Toen zei ik, ja, ik ga gewoon een andere draaien, maar ik heb eigenlijk ook wel zin in die plaat van die twee. Hey, en het is mijn avondshow, dus waarom ook niet? Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It.

die vrouwenstem. Dus Julia Church. Ja, die maakte dit liedje samen met John Summit. En die valt Shades of Blue. Hij is nieuw en je hoort hem hier op Hot Dance Radio. Ook op Hot Dance Radio zometeen Haley Steinfeld en Alesso. Die plaat is ook alweer 9 jaar oud. Let Me Go hoor je straks. Naar de Swedish House Mafia. En Alicia Keys, finally.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
8: Dreamscape. When you close your eyes, the adventure begins.
7: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
9: Turn up the heat.

0: Same time, same place. Next week, we'll still be in the mood.
1: That was twisted. Where's the f***ing after party? Come on!
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
6: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
7: Hey, dit is Daniel Mordo. Check out the beauty of sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
8: Turn up the heat.

Tesla.

0: episode as a podcast. Stay safe, and I'll see you same time next week. Bye bye. Goddess is a DJ.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Hey, hey, let's go. 10 p.m. on Friday. Defected Radio brings you pure house euphoria.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Lekker. Nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Do nobody else make me feel like
1: Don't nobody else make me feel like
2: ooh. Hits with a beat.
3: Hot Dance Radio.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
6: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.